oh.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Een hele goede nacht.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.
2: Een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gorddroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit

0: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

is vandaag haar geboortedag. Leanne Rimes, bekende Amerikaanse country- en popzangeres, die op 13-jarige leeftijd al begonnen is en uitgroeide tot een wereldwijde sensatie. Ja, destijds werd ze ook vergeleken met dat van de country-legende Patsy Cline. Ja, ze scoorde gigantische hits zoals Blue, How Do I Live en het ultieme pop-anthem Can't Fight the Moonlight. Ja, wereldwijd heeft ze meer dan 48 miljoen platen verkocht, hè. Ja, Leanne Rimes hoorde je met Life Goes On. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is bijna weekend. We zijn 28 augustus, de laatste vrijdag van deze maand. En dan zitten we volgende week alweer in september. Ja, de R, hè? Je hoort het goed. De R in de maand wordt als het goed is weer wat kouder. Ik weet niet of het ook zo is. Gaan we straks even kijken naar het weerbericht natuurlijk. Ja, het is vandaag even afwachten. Gisteravond een noodweer, jongens. Wat een noodweer. Er kwamen liters water naar beneden. Ja, het was echt een wolkbreuk. Ja, het was even kort toen ik aan het wandelen was. Het was even droog. Ik dacht, nou, ik ga even lopen. En in één keer begon het, joh. Ik wist niet hoe snel ik onder een boom moest gaan staan. Ja, nee, dat niet natuurlijk. Met onweer moet je dat nooit doen. Maar in elk geval onder een afdakje. Ja, ja, en omdat er dus nu echt heel veel regen gevallen is, en dat gaat ook steeds vaker voorkomen, hè, de kans op hevige regenbuien en onweer neemt toe. Daarom heeft men nu een belangrijke weersatelliet de ruimte ingestuurd met de ogen op Europa. De satelliet is de tweede van deze generatie. Hij hangt binnenkort op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. En dan gaat hij met de aarde meedraaien en houdt hij onder meer de wolken, het noodweer, waterdampen, rook en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Ja, het is een flinke jongen, dat zegt de onderzoeker Jos de Laat van het KNMI. Het is een formaat van een kleine bestelbus die daar rondzweeft. Ja, de nieuwe satelliet kan elke 2,5 minuut opnames naar de aarde sturen. En ja, ook onweer, hè, wordt door deze satelliet nu sneller gesignaleerd. Zo gaat informatie over bliksem nu eerder naar meteorologen. En daarmee kan iedereen op tijd gewaarschuwd worden als er een noodweer op komst is, hè. Want zo is het wel natuurlijk, hè. Ja. Een nieuwe weersatelliet dus, hè. Ja, de satelliet die eind 2022 is gelanceerd, die legde bijvoorbeeld diverse bliksemflitsen vast tijdens de zware onweersbuien. Ja, zo staan er op internet ook wat foto's zeg maar, die gemaakt zijn, hè, van de aarde door de bekende satelliet. Nou ja, nu is er dus weer een belangrijke weersatelliet de ruimte ingegaan. Hè? Ja, dus het is eventjes afwachten geblazen. Ja, degene die het gedaan heeft, dat is EUMETSAT. Dat is een bedrijf die over satellieten gaat. En deze satelliet die gaat dus de boel in de gaten houden. Hè? Goed, goedemorgen. Het is vrijdag. Dit is Voor de Wekker Wakker. En ik zou bijna zeggen, we zijn los.

0: Elvis Presley.
1: Alleen op vrijdag.

Ja, de opbrengst van het liedje van London Beat, This Is Your Life, ging in de tijd in 1991 naar het Wereld Natuurfonds. Was een liedje voor het goede doel, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws. Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders hebben naar schatting moeite met zelfstandig oogdruppelen. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in België en in Duitsland. Vooral het richten, het knijpen en het flesje stabiel houden blijken voor veel gebruikers lastig. Het wordt steeds relevanter nu professionele hulp bij druppelen minder vanzelfsprekend wordt. Ja, de ontwikkelaar van hulpmiddelen voor zelfstandige oogdruppelen baseert de schatting op landelijke gebruikerscijfers en uit eigen onderzoek. Zo zijn er 1,7 miljoen gebruikers van oogmedicatie. En uit het onderzoek van het bureau blijkt dat 76% van de ondervraagde oogdruppelgebruikers moeite heeft met de toediening. Dus dat zou op een makkelijkere manier mogelijk moeten zijn. En een massadonor uit de regio Groningen heeft de afgelopen 16 jaar al zeker 121 kinderen verwekt. Ja, het ministerie van Volksgezondheid is bijna 10 jaar op de hoogte van zijn donorschap, maar heeft niet ingegrepen. De man zat zelfs in een commissie die de donorwet evalueerde. Ja, sperma donor S, want zo wordt hij genoemd, heeft de spermabanklimiet al lang bereikt, maar bleef ook nog actief op de informele donormarkt. Via oproepjes op social media hielp hij vrouwen bij hun kinderwens. Het gebeurde via zelfinseminatie, zaadlozing in een bekertje bijvoorbeeld, waarna de wensmoeder het sperma inbracht en soms ook door seks met wensmoeders te hebben. Hij beweerde tegen de vrouwen dat zijn aantal nakomelingen beperkt was en opereerde ook onder verschillende namen. Ja, dus fikse spermadonor ontdekt in de regio Groningen. Ja, het ministerie van Volksgezondheid die was al een tijdje op de hoogte van de donoractiviteiten. Maar hebben in principe niet ingegrepen. Zo blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. Maar het ministerie wist ook op welke schaal hij doneerde. Ja, en de seksman die kon daar niet echt duidelijkheid over geven. Maar als je het interview gezien hebt, nou, dan kun je dat wel raden. Ja, het verwekken van extreem veel kinderen via de informele route is namelijk niet verboden. Dat mag namelijk, hè. Als jij op social media zet van, heeft er nog iemand een kinderwens? En jij zorgt dat jouw Satan bij die vrouw terechtkomt, op welke manier dan ook. Dan is dat niet verboden. Dan mag dat volgens de Nederlandse wet, hè. Alleen ja, via de officiële bureaus moet het gereguleerd zijn, hè. Ja. Goed, vandaag regionaal een buitje. Op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag dan trekken er wel wat onweersbuien van zuidwest naar noordoost. Ook komen er forse windstoten voor. Ook is er ruimte voor de zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind door het 21 tot 23 graden. Ja, voor komend weekend valt eerst nog een buitje. Schijnt ook af en toe de zon. Later in de middag, zaterdag, neemt de bewolking toe. En gaan we weer regen krijgen. En het wordt dan ongeveer komend weekend 23 graden. En dan hebben we ook te maken met een stevige zuidwestenwind.

Ja, dat konden ze wel met z'n zweeën van zulke mooie duetten maken. Hè? Ja, voor de wekker wakker, 28 augustus. Het is een mooie dag voor iedereen die niet van de zomer houdt. Het eind van de zomer komt er namelijk aan. Volgens de heilige Augustinus op Sint Augustijn zullen de onweders over zijn. Kijk, en de opera Lohengrin van Wagner wordt voor het eerst opgevoerd. En dat gebeurde op deze dag in 1850. En voor zover bekend wordt er op deze dag voor het allereerst een foto van een tornado gemaakt. Ja, dat gebeurt in de Amerikaanse staat South Dakota. En de foto is nog steeds in de museums te zien. En de Zionistische beweging tot besluit houdt in Basel zijn eerste congres. Het is het eerste congres van vertegenwoordigers van het Jodendom sinds 2000 jaar. Theodor Herzl zegt tijdens het congres dat de Zionisten streven naar een tehuis voor Joden in Palestina. Ja, en nou ja, daar in die omtrek is het nog steeds allemaal ellende, oorlog, dood en verderf. Hè? Ja, dus we hebben er allemaal niks van geleerd. Hè? En trouwens, nog even het nieuws van vandaag. Het bericht van Nepal, dat heerst momenteel op internet en via de nieuwssite. Het dodental daar is al opgelopen tot 469 volgens de politie in het land. Vermoedelijk blijft het aantal de komende tijd ook nog stijgen, want er zijn nog veel vermiste mensen. Ook in Tibet vielen doden, maar de Chinese autoriteiten zijn terughoudend met wat cijfers. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen. Ja, volgens de Verenigde Staten wordt ook nog gezocht naar bijna 100 Amerikanen die onderweg waren naar een heilige berg die gelegen is in Tibet.

0: grote bibliotheek van heel veel Elvis Presley-liedjes. Dus we proberen zo min mogelijk herhalingen te doen hier in Voor de Wekker Wakker. Dit was I'm Leaving van Elvis Presley, want alleen op vrijdag hebben we Elvis Presley. Mocht je nog een leuk Elvis Presley-liedje weten, alleen op vrijdag, dan mag dat natuurlijk via Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com.
1: Erik van Vliet.
0: Zo is het maar net. We kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is weer het een en ander losgekomen. Ja, Jelle D., bekend van het realityprogramma De Bondgenoten, wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een verzorgingstehuis in Oorschot. Ja, Talpa, de omroep, heeft besloten om alle afleveringen waarin D. te zien is offline te halen. De 26-jarige D. werd zondag aangehouden naar aanleiding van een onderzoek rondom het overlijden van een hoogbejaarde man in een woonzorgcentrum in Oorschot. D. die werkte daar als verzorger. Nou ja, tijdens het onderzoek volgde een tweede sterfgeval, ook weer van een hoogbejaarde man, waarvan D. in verband werd gebracht. Ja, D. was ook een van de eerste kandidaten van De Bondgenoten. Hij hield het 2 maanden lang vol in de loods in Lelystad, waar 16 deelnemers in 4 teams strijden voor hun geldbedrag van 100.000 euro. Ja, Jan Versteeg, die presenteert het programma.

Ja, de eerste 39 afleveringen van het programma van SBS6 zijn niet meer terug te kijken. Het is niet bekend of de afleveringen op een later moment weer te zien zijn. Ja, aanstaande woensdag moet Jelle D. voor de rechter verschijnen. En een Duitse van 86 jaar, die heeft eindelijk zijn rugzak weer terug. Die was die 60 jaar geleden verloren bij een val in een Oostenrijkse gletsjer. Ja, een wandelaar heeft zijn tas gevonden halverwege juli. De politie die wist de rechtmatige eigenaar op te sporen. Ja, een berggids die heeft dus de rugtas gevonden op 16 juli op ruim bijna 3000 meter hoogte op de gletsjer in de Stubaier Alpen. Ja, de tas bevatte onder meer een ijsbel, een camera, een fluitje en een zwaar verweerde documentenmap. De spullen leken dus afkomstig uit de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw. De autoriteiten konden een oud ongeval eerst niet uitsluiten. Ja, de politie begon een uitgebreid onderzoek en ontdekte er nog een nauwelijks leesbare naam van de eigenaar. De tas bleek dus te zijn van een 86-jarige man uit de Duitse deelstaat Beieren. Ja, in 1963 maakte deze beste man een bergtocht. En bij de oversteek van de gletsjer viel hij in een spleet. Hij gooide zijn rugzak vervolgens in de afgrond om zichzelf te redden. Nou, daar heeft hij goed aan gedaan, want hij heeft het overleefd. Alleen de rugzak die was dus heel lang, zeg maar, onvindbaar. En nu is hij dus eindelijk gevonden. Ja. Goed, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, wil twee luchtverkeersleiders ontslaan. Als laatste bericht, die op 22 maart voortijdig hun werk zouden hebben verlaten. Kort voordat op de luchthaven in New York een Air Canada vliegtuig in botsing kwam met een brandweerauto. Dat hebben bronnen gemeld. Bij het ongeluk kwamen beide piloten van het vliegtuig om het leven. De twee luchtverkeersleiders die hadden volgens de Amerikaanse functionarissen op het moment van het ongeluk dienst moeten hebben, maar ze waren al weg. Ja, de FAA die onderzoekt of er op het moment van het ongeluk voldoende personeel aanwezig was. De botsing leidde toen tot veel kritiek op de personeelstekorten en de werkpraktijken binnen de luchtverkeersleiding in Amerika. En volgens meerdere luchtverkeersleiders die met het persbureau spraken, was het die avond drukker dan normaal. Ja, normaal gesproken zouden extra medewerkers worden opgeroepen of zouden collega's langer gaan doorwerken. Ja. Maar de hele zaak heeft dus nu nog een staartje. Want de luchtverkeersleidersorganisatie zegt, we zullen dit soort misbruik niet tolereren en nemen passende maatregelen om medewerkers verantwoordelijk te houden en te voorkomen dat de praktijken het luchtverkeer verstoren. Ja. Dus de zaak krijgt dus nog een staartje. En daar ga je de komende week ook zeker nog dingetjes over lezen.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: Het is 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de 2 piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Venlo Vintage. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yeşilgöz, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.

0: En Low Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen.

vamos. Vai que ela nem barrada. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Venlo Vintage.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

Venlo Vintage. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Yes!
1: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. Goedemorgen!

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Sluit je ogen en herbeleef het gevoel van spiegelwanden, neonlampen en een light-up vloer. Geniet van de allermooiste klassiekers. De tijdmachine van Venlo Vintage brengt je terug naar toen.
1: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.

nostalgie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en Volt, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon, maxima rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: De 60s, 70s, 80s, 90s en zero's smelten samen in jouw favoriete tijdreis. Venlo Vintage, jouw soundtrack van toen.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Haakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima vandaag rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Geniet van je middag met de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage. Goedemiddag.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim €65.000 per persoon, tegenover ruim €33.000 in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Buchholz O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Buchholz O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een

0: Venlo Vintage, waar de zomerklassiekers zich jong voelen.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA twee keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Luister.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een goedemiddag.

De warme zon en zomerse beats van de Venlo Vintage Klassiekers zorgen voor een stralende glimlach op je gezicht. Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage.

0: wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
1: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Een hele goede middag.

0: Dus
1: goedemiddag!
2: Dondersteboven!
3: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smartlap. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven!

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Je luistert naar Wel.

0: De klassiekers van Venlo Vintage zijn zo tijdloos dat zelfs je grootouders er nog danslessen van kunnen krijgen. Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9 plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
0: Tot morgen.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Een hele goede middag.

0: In het weekend doe je alleen dingen die je leuk vindt. Zoals luisteren naar Venlo Vintage.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een mooie middag.

0: Het is vrijdag. Nog heel even volhouden. Het weekend komt eraan.
1: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Een hele goede middag.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hello Vintage.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Hits.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage, het leukste gezelschap in het weekend.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een mooie avond.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.
1: Een hele goede avond.
2: Prettig weekend!

0: Elk weekend voelt als een lekker lang weekend. Met de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: De

0: Mooie muziek, leuke luisterliedjes, nostalgische nummers, harmonieuze herinneringen, krachtige klassiekers. Venlo Vintage.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

Yeah!

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Noren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladic was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Tot vanavond, 10 uur, luister je naar All Dutch met Paul Stoutenberg.
2: Een hele goede avond.

Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en minder bekende artiesten.

Ja, dat was Kensington met Bridges. En daarmee zijn we meteen stevig begonnen aan een nieuwe aflevering van All Dutch. 2 uur lang muziek van Nederlandse en Belgische bodem. Bekende namen, platen die misschien wat verder zijn weggezakt in het geheugen. En natuurlijk onze vaste onderdelen. Straks het Belgisch kwartiertje, de cover van de week. En in het 2e uur de historische opname. En helemaal aan het einde mag het cabaret het licht uit doen. En zoals altijd geldt hier, Nederlands product betekent beslist niet automatisch Nederlandstalig. Sterker nog, vandaag reizen we muzikaal van Utrecht naar Amsterdam, steken we de grens over naar België en komen we onderweg zelfs nog terecht in de haven van Amsterdam via Jacques Brel en Lisbeth List. Maar eerst naar een van de eigenzinnigste Nederlandse bands ooit. De Nits met Adieu Sweet Baanhof. En dat is typisch Nits. Eigenzinnig, melodieus en net een beetje anders dan de rest. Eigenlijk net als de Geluidsfabriek. Een band die al decennia lang bewijst dat Nederlandse popmuziek ook internationaal een volstrekt eigen gezicht kan hebben.

0: De vriendschap is een illusie en dat hebben we wellicht allemaal wel eens meegemaakt. Dat een goede vriend of een goede vriendin ineens niet zo goed blijkt te zijn. En ja, daar leer je van. Dit was het goede doel met vriendschap. En het is dus niet altijd maar roze geur en gezellig samen aan de bar hangen. En zelfs vaker bij het goede doel zit er onder de toegankelijke melodie genoeg venijn en relativering.
1: Oelala, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof me, die zijn er. Zoveel. Soms brutaal, soms poëtisch, maar altijd onweerstaanbaar. Tja, ik snap Paul wel. Ik ben Eva de Roveren en als hij bij mij aan...

Ja, Eva de Roveren kondigde het aan. We steken de grens weer over. Tijd voor ongeveer 15 minuten waarin onze zuidenburen de sleutel van de studio krijgen. En dat beginnen we met de groep rond Stef Camille Carlens, die natuurlijk ook deel uitmaakte van Deus Zita Swoon. Hij heeft altijd zo'n heerlijk ongrijpbare mengeling gehad van pop, rock, soul en soms bijna theatrale muziek. Dit is Thinking About You All The Time.

Hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keer domme den dit hij al hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwijgen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar in de kop, maar juist om...

Onze leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keert om het in dit Ayalier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja,

Het was Willem Vermanderen met het indrukwekkende 1000 soldaten. Ja, een lied over de zinloosheid van oorlog en over al die jonge levens die verdwijnen in de geschiedenisboeken. Terwijl je eigenlijk achter ieder nummer, en dat zit natuurlijk een mens, een familie, en er zit een verhaal achter. En Vermanderen heeft daar niet veel muzikale opsmuk voor nodig. Een stem, woorden en een melodie. En soms is dat genoeg om harder binnen te komen dan een complete rockband. Maar die rockband krijgen we nu ongeveer wel. Want van de ingetogen wereld van Willem Vermanderen gaan we naar de broers David en Stefan de Waele. Soulwax met Conversation Intercom.

Ja, dat was Natalia met Boom. Een van de krachtigste stemmen uit de Vlaamse popmuziek. Ze brak door via Idols en bouwde daarna een carrière op waarin pop, soul en stevige rhythm en blues invloeden regelmatig bij elkaar komen. En daarmee sluiten we het Belgisch kwartiertje af. Vier platen die eigenlijk meteen laten horen hoe onmogelijk het is om over de Belgische popmuziek te spreken. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor de Nederlandse muziek, popmuziek, rockmuziek. Ja, alles uit een land kan je niet over één kant scheren. En gelukkig maar, want dan maakt een programma als All Dutch ook heel vooral afwisselend. En hier komt iemand die in de jaren 60 verbaal minstens zo hard kon ontploffen. Dit is Boudewijn de Groot met Meneer de President. Meneer.

Ja, After Tea met Not Just a Flower in Your Hair. Een Nederlandse groep die ontstond nadat een aantal muzikanten uit de T-set vertrok. En alleen al die titel brengt je onmiddellijk terug naar het tijdperk van flower power, lange haren en kleding waarvan je tegenwoordig zou denken, ja, daar moet toch ergens een gordijn ontbreken. After Tea, wat was dat dus. Van de jaren 60 gaan we naar Nederlands cabaret. Noor, niet uit het raam en met Als het even stil is. Het was de cabaretgroep van onder andere Viggo Waas, Peter Heerschop, Joep van Deudekom en Eddie B. Waar.

prachtig instrumentaal nummer Lost Blue of Chartres. En alleen die titel is al prachtig. Het verloren blauw van Chartres. En voor de niet-fans van deze band, het was natuurlijk Kajak. De titel verwijst naar het beroemde blauw van de glas in loodramen van de kathedraal van Chartres. Een kleur die bijna mythische proporties heeft gekregen. En ja, als je Kajak nog niet goed kent, er valt bij die band heel veel te ontdekken. Heel veel nummers die niet zo bekend zijn, maar wel fantastisch mooi. Ja, Golden Earring is even een ander groot hoofdstuk uit de indrukwekkende geschiedenis van de Nederlandse pop- en rockmuziek. En met dit nummer, ik ben regelmatig bij live optredens van hun geweest, met dit nummer zijn ze vaak een show begonnen. Identical.

0: de wereld rond en komt thuis in onze taal. De cover van de week.
1: Ja, de muzikaal liggen Lisbeth List en Jacques Brel natuurlijk niet zo ver uit elkaar. Lisbeth List was een van de grote vertolkers van het Franse chanson in Nederland en bracht naast haar werk met Ramses Shaffy ook het repertoire van onder andere Brel en Aznavour. En in de cover van de week leg ik deze twee artiesten naast elkaar. Jacques Brel, Dans le Port d'Amsterdam, dat is het origineel, ook wel aangeduid als Amsterdam. Hij schreef het beroemde chanson over de zeelieden in de Amsterdamse haven. Rauw, zwetend, drinkend, etend en verlangend. En bijzonder genoeg bracht Brel het nummer zelf nooit uit op een regulier studioalbum tijdens zijn leven. Het groeide vooral door zijn live-uitvoeringen tot een klassieker. En zo'n lied vraagt natuurlijk om een Nederlandse vertaling. En Lisbeth List met Amsterdam heeft een Nederlandse versie van het chanson van Jacques Brel gezongen. Zoals gebruikelijk laat ik eerst een stukje horen van het origineel. En het is uiteraard een live uitvoering. En daarna Lisbeth List met Amsterdam.

dronken als een wimpel zo lam. In de dokken te ronken, in dat oud Amsterdam, krijgt een zeeman de stuipen tot hij zich

katert, als de ochtendzon schatert over Damrak en Dam in dat Oud-Amsterdam.

0: Ja, dat was Ron Day met Calling. En we gaan het eerste uur afsluiten met Total Touch en Touch Me There. Maar blijf er vooral bij, want in tweede uur krijgen we onder meer Bluff, Anouk, Greenfield & Cook, Rob Hoeken, Nona, Tsuko, Uno Tres, Willem Tekken.
1: Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar deel 2 van All Dutch met Paul Stoutenberg.

0: is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
4: Tot vanavond 10 uur luister je naar All Dutch met Paul Stoutenberg.
5: Een hele goede avond.

Het tweede uur van All Dutch. En die begonnen we in Zeeland met Bluff en Blauwe Ruis. En van Zeeland gaan we snel door naar Den Haag. En als je Nederlandse zangeressen zoekt die ook ver buiten onze landgrenzen bekend zijn, ja, dan kun je onmogelijk om haar heen. Het is Anouk met Woman.

0: Ja, een bekend duo in de jaren 70, maar een minder bekend nummer van hun. En je hoort ze tegenwoordig eigenlijk ook nauwelijks meer op de radio. En dat is ontzettend jammer. En daarom hebben we natuurlijk All Darts. Het waren Greenfield en Cook met Far Too Late. Rink Groeneveld en Peter Kok maakten begin jaren 70 bijzonder melodieuze pop. En vaak met prachtige samenzang. Ja, dan is het tijd om even terug te gaan in de tijd.
1: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: Ja, onze historische opname komt ditmaal van Johnny en Jones. Het populaire duo Noel van Wezel en Max Kannewasser. Hun verhaal behoort tot de aangrijpendste uit de Nederlandse amusementsgeschiedenis. Ze waren in de jaren 30 enorm populair met hun swingende, vaak humoristische liedjes. Beiden waren Joods en werden tijdens de Duitse bezetting gedeporteerd. En ze zouden de oorlog niet overleven. En daardoor krijgt hun vrolijke repertoire achteraf onvermijdelijk een extra lading. Het nummer heet Maak het donker in het donker. Het is dus Johnny en Jones en... Ja, ik denk voor velen onbekend.
2: En we hebben nu een liedje, en wel, Maak het donker in het donker. Met medewerking van een groot koor dat we hier speciaal voor gehuurd hebben. We zullen eerst het voorwijsje zingen, en dan zingen wij het nawijsje. En dan zingt het koor nog eens het nawijsje met ons mee, daar gaan wij. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht

Met een rood hoofd kwam je blokhoofd 9 tegen. Hij zei, hoofd, heb jij het wijkhoofd ook gezien? Ik heb in het hoofd gezet het wijkhoofd te gaan vragen. Of die wijkhoofd spruit mijn blokhoofdnaam wil dragen. Zet hem op witte muizen, daar gaan we hoor. Maak het

Ja, voor de jongeren waarschijnlijk ook een onbekende naam. De Rob Hoeker Rhythm and Blues Group met When People Talk. En Rob Hoeker was een van de grote pioniers van de Nederlandse boogie-woogie en rhythm and blues. Een pianist die niet voorzichtig over de toetsen wandelde, maar zo nu en dan ze leek te willen verbouwen. En we blijven bij de blues. Het zijn de Bintangs met Blues on the Ceiling. De Bintangs is een van de langst bestaande rockbands van Nederland. Afkomstig uit Beverwijk. Ik moest even kijken of het hier wel begon. Ja. Al actief sinds de jaren 60. Geen opsmuk. Geen gewone blues, rock en rhythm and blues zoals het bedoeld is. Dat zo is het. En van een van onze langst bestaande bands gaan we straks naar een zanger die eveneens vele generaties heeft overbrugd. Maar daar straks meer over. Dit zijn de Bintangs met Blues on the Ceiling.

Rob ten Huis met Tegen Beter Weten In. Ja, een titel die eigenlijk ook heel goed bij liefde past. Je weet dat iets onverstandig is. Ja, en 5 minuten later doe je het toch. De popmuziek zou zonder dat principe waarschijnlijk de helft van haar repertoire kwijt zijn. En wij gaan nu naar The Handsome Poets, Make It Better. Nederlandse indie pop met een groot internationaal geluid.

fantastische, nog vrij jonge zangeres van Nederlandse bodem. En ik heb een paar weken geleden een interview met haar gehad. Hou haar in de gaten, de Nederlandse Amy Winehouse. Het is Nona met It's Alright. Een stem waarin je gemakkelijk Amerikaanse invloeden hoort, maar zonder dat het een imitatie wordt. Ja, en nu gooien we de ramen van de studio even open, want er mag wel wat Braziliaanse warmte naar binnen. Hoewel de Nederlandse warmte de laatste tijd ook best flink is. Dit is Zuko 103 of 103, een groep die een heerlijke mengeling maakt van Braziliaanse muziek, jazz, funk en elektronica. En ze worden vaak genoemd als pioniers van de zogenaamde Brazil Electro. En precies dat soort muziek maakt All Dutch zo leuk. Nederlandse bodem betekent muzikaal gezien alles behalve binnen de dijken blijven.

Ja, Van Velzen met Love Song. Roel van Velzen, klein van stuk, maar achter een piano bepaald niet gemakkelijk over het hoofd te zien. Of beter gezegd, over het oor te horen. Ja, we maken ons daarna op voor iets stevigers. Within Temptation met Entertain You. De band rond Sharon den Adel behoort al jaren tot de succesvolste Nederlandse rockacts in het buitenland. En hun muziek begon sterk vanuit gothic en symfonische metal, maar heeft zich door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. Het is Entertain You.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Wel goed om een microfoon even open te zetten. We hebben al van alles gehad. We hebben gehad Belgen. We hebben een cover gehad. We hebben een historische opname gehad. Het is nu aan het eind van deze uitzending Cabaret. En we beginnen met Gerard Cox met het woordenboek. En Cox kon als weinig anderen spelen met taal, observaties en dat heerlijke droogkomische toontje waarbij je soms pas een paar seconden later beseft waar de grap precies zat. En over taal gesproken, onze laatste bijdrage komt van iemand die met de Nederlandse taal dingen kan doen waarvan zelfs Van Dalen waarschijnlijk zegt, daar waren wij zelf nog niet op gekomen. Goocheltaal van Herman Finkes sluiten we vandaag mee af. Alvast bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

hoort erbij. Bij de grote club van mensen die zo nu en dan best er eens een keer een woordenboek gebruiken kan. Dus de vuilnisman zo goed als ook de kapelaan. Ja, zo'n woordenboek daar heb je allemaal.

zeg, bedoel je nou wat een tekst? Nou, zeg, ze mogen de martelaren nu al. Is dat verschrikkelijk? Kom je in de hemel, ja, staan de martelaren al klaar. Ja, nou en, is toch prachtig? Helemaal niet prachtig, zeg ze, dan word je weer gemarteld. Nee, een martelaar is niet iemand die martelt. Een martelaar is iemand die gemarteld wordt. Ach, tuurlijk niet, zei ze. Een gijzelaar is toch ook niet iemand die gegijzeld wordt, maar iemand die gijzelt? Ik zei, wel nee, dat is een gijzelnemer. Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt. Zij zei, tuurlijk niet. Ik zei, tuurlijk wel. Zij zei, tuurlijk niet. Ik tuurlijk wel. Nou, om te kijken, hè, wie van ons tweede gelijk had, hebben we de dikke vandalen erbij gepakt. En waar blijkt? Ja, maar u houdt het niet voor mogelijk, maar zowel martelaar als gijzelaar kunnen de beide tegenovergestelde betekenissen hebben. Nou, toen dacht ik, nu spreek ik geen Nederlands meer. Wat heb je dan nog aan die Nederlandse taal als een woord niet alleen van alles kan betekenen, maar zelfs ook het tegenovergestelde kan betekenen? Ja? Martelaar, gijzelaar. Dan heb ik misschien al die tijd ook wel een compleet verkeerd beeld gehad van, ik noem maar wat, een kietelaar. Nou, zei mijn vrouw, dat zou nog wel eens heel goed kunnen. Ik zei, ja, dat denk ik ook. Dat een kietelaar dus helemaal niet iets is dat gekieteld wordt, maar dat zelf iets anders kietelt. Ja, zei ze, maar dat is toch ook zo? Pardon? Ja, zei ze, dat is ook zo. Want de kietelaar kietelt mij geregeld. Op die manier, ja, zei ik, ja, maar hij wordt ook wel eens gekieteld. Kan ik me zo 1, 2, 3 niet herinneren, zei ze. Ik heb het wat verder in die dikke vandalen gebladerd en wat blijkt, dit soort rare dingen vind je in onze Nederlandse taal te onpas en te pas. Maar dan in een willekeurige volgorde. Dat komt als een uitdrukking maar lang genoeg verkeerd gebruikt wordt, komt je vanzelf in de dikke vandalen terecht. Dat vind ik zo'n raar systeem. Als je iets maar lang genoeg verkeerd zegt, komt het in de dikke vandalen terecht. Vooral wanneer een bekende Nederlander dat doet. Johan Cruijff is een bekende volksspotter. Volksspot is er altijd al geweest in diverse vormen. Als Johan Cruijff niet nu had geleefd, maar 2000 jaar eerder, dan was Johan Cruijff geen bekende voetballer geweest, maar een bekende gladiator. Dan was Johan Cruijff als gladiator de arena ingelopen en had Johan geroepen, hun wie sterven gaan groeten u. Hun wie sterven gaan groeten u. En hadden we nu op de gymnasia heel andere citatenboekjes gehad. Dus de ontwikkeling van taal is een kwestie van reactie-actie. Maar ook weer in een willekeurige volgorde. Die is heel belangrijk, die willekeurige volgorde. In de Tweede Kamer hoor je de Nederlandse taal op haar willekeurigst. Meneer de voorzitter, het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Kunt u dat herhalen? Bromt de oppositie en wederom klinkt het. Het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Want je kunt zeggen van Balkenende wat je wil, maar hij staat voor wat hij beter niet had kunnen zeggen. En het erge vind ik dat het allemaal in onze dikke vandalen terechtkomt. Dat vind ik zo jammer. Kijk er maar eens in. Je vindt dit soort gekke dingen te keur en te kust. Ja, te keur en te kus. Je moest ze wel even in de juiste volgorde zetten. Moet u wel doen. Want ze zeggen wel van mij altijd dat ik dingen omdraai. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik heb nog nooit in mijn programma's iets omgedraaid. Ik draai alleen maar rare dingen in de taal terug. Ja, maar omdraaien op zich, ja, dat is geen kunst. Dat kan iedereen wel. Omdraaien wel alles kunt je. Als je omdraaien wel alles kunt je omdraait, dan krijg je je kunt alles wel omdraaien. Ook weer die volgorde. Ziet u hoe ontzettend belangrijk dat is? Kunt u mij nou volgen eigenlijk? Ik heb niet echt de indruk, weet u dat? Maar dat geeft niks hoor, maar ik kan mezelf ook amper volgen. Ik kan mezelf amper volgen. Daarom geldt voor mij ook schrijven is twijfelen. Ja, voor mij geldt schrijven is twijfelen. Je hebt schrijvers voor wie het niet geldt. Ik sprak een keer Harry Mulisch. En Harry Mulisch zei tegen mij, weet u, soms heb ik een zin geschreven. En als ik die zin teruglees, dan denk ik, nee, dit heb ik niet geschreven. Dit heeft...

Dit was Old Dutch met Paul Stoutenberg voor deze week. Volgende week vrijdag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Dream Sessions met Bart de Zwart.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede avond!
2: Dream Sessions brengt je elke vrijdagavond in een muzikale droomwereld. Bart de Zwart brengt je in hogere muzikale sferen. Dream Sessions. Van 10 tot 11 op Venlo Vintage.

Dit is het programma waar muziek op de voorgrond staat en je gedachten alle ruimte krijgt. Dit is het uur waarin de dag langzaam oplost en de nacht zich uitstrekt. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige muziek werkt niet op energie, maar op aandacht. Hoe langer je luistert, hoe meer lagen zich laten zien. Dit zijn geen snelle momenten, maar langzame verschuivingen. Geluid dat niet duwt, maar ruimte maakt. En precies daarin zit

Je hoeft hier niets te volgen of te begrijpen. De muziek beweegt in haar eigen tempo en neemt je vanzelf mee. Elke noot heeft de tijd om te landen voordat de volgende verschijnt.

0: Sessions.
1: Dream Sessions leeft van details die je niet meteen hoort. Een ademhaling tussen twee akkoorden, een stilte die iets zegt. Het zijn die kleine momenten die het geheel dragen. Muziek die niet groter wordt, maar dieper en daardoor blijft hangen.

Dit is geen playlist die je afvinkt. Het is een stroom waarin elke track zijn plek opeist. Niet door volume, maar door aanwezigheid.

De nacht vraagt niet om uitleg, alleen om aandacht. Deze klanken passen bij licht dat laag staat en gedachten die vertragen. Niet alles hoeft benoemd te worden om voelbaar te zijn. Soms is luisteren genoeg. De muziek van Dream.

Alles hier beweegt langzaam, maar staat nooit stil. De muziek houdt je vast zonder grip te eisen. Je mag meedrijven, maar ook blijven waar je bent. Dit zijn klanken die geen richting aangeven, alleen ruimte. When you're

0: Dream Sessions doft langzaam uit. Wat je hebt gehoord mag blijven hangen. Sommige muziek werkt nog door als het stil is. Dat is precies de bedoeling. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.
1: Thank you.

fortuna. Dankjewel voor het luisteren naar Dream Sessions. Laat de muziek mee je dromen vormen. Zorg dat je dromen zachtjes blijven zweven. Ga nu heerlijk uitgerust het weekend in. Heel graag tot volgende week vrijdagavond 10 uur. Tot de volgende Dream Sessions. Sluit je ogen en droom lekker.

0: nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.
2: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
3: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje vraagt Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave

0: Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Fellow Vintage.
2: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Psst, Venlo Vintage wenst je een goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.